0: die opgegonen og slået bad Zoar køyn. Dan lät de har svevelblit en fia op Sodom en Gomorra fallen vom Herrn im Himmel. En hei vernicht de steder en dat ganze tol, en hei vernicht alle menschen door en ook alles wat er zest was. Laut sine fru oba, de hinge am køyn, kik treg en ze wart ein Zalstein. Abraham ging tidig zu Marius nur de steed, wo hei mit dem Herrn gestonen had. En hij kijkt drauf naar Sodom en Gomorra op touw en naar dat ganse tol. En denkt die aan, als hij doorkijkt, zag hij een rook van dat land losheven. Dat leidt zoals een rook van een grote oven. En zo weer dat als God de steden am tol vernichten deed, vergat hij dat niet nu wat Abraham gevraagd had. Hij raadloot van Madden en verdorven als de steden en wonen hij woont vernicht worden. En laut in zijn twee dachter trokken van Zoar waag, en woonden door een boy, wil ze angst hadden in Zoar te wonen. En laut woont met zijn twee dachter in een huil. De eldere dochter zei te ere zester, ons vader is oud, en du hast geen man op de eerd, die nu ons schemt ons te vrien. Wel we ons een vader een molwien geven, en ons met hem doorlaaien, zodat we van hem kunnen nu komen hebben. Den oven geven ze hem wien, en de oudere dochter leed zich met am dool. De vader wist niet dat ze gekomen weer en niet dat ze weer gegonen weer. De nächsten dag zei de oudere te de jüngere, horche mal, ik lag laatste nacht met mijn vader. Wel we am vandoor ware wien geven en dan jest du met am liggen, dat we zo van onze vader nog komen schrien. En zo mogen zij er een vader die nacht ook wien drinken. En de jüngere dochter jink en lag met am. Hij zelfs werd dat niet aan als hij zich doorleed of als hij opstond. Zo kwam dat beid van zijn dochter zwanger waren van ihren vader. De eldere had een zoon en ze nannt am Moab. De vandoogse Moabieten hebben am als ihren stamvader. De jüngere had ook een zoon en ze nannt am Ben-Ami. De vandoogse Ammonieten hebben am als ihren stamvader. Abraham trok van waar hij woont naar dat land am Zuiden Kanaan, en woont tussen Kadesh en Shur. Hij woont door een tijd in Gerar. Abraham zegt van Sarah, zijn vrouw, dat zij zijn zuster weer. Dan schickt Abimelech, de koning in Gerar, en leidt Sarah nu aankomen. Dan leidt God zich Abimelech in een droom in de nacht zijnen en zegt hem, du moet sterven, wilst du deze vrouw genomen hast. Zij als een man zijn vrouw. Abimelech, wie er nicht dicht bij haar gewaast, en hij zei, haar, wirst du een Aschel het volk aanbrengen? Zeet hij nicht selbst te mij, dat dit zijn zuster weer, en zij zeet selbst, dat hij haar broeder weer? Zo weet als ik wist, deed ik geen arig en heb ook nog niet. Dan zeet God in een droom te aan, jo, ik weet, dat u zo goed deidst als die kost. En dat weer ik, die hield van een zin begonnen. Doorwein heb ik dat niet geloten, dat u haar aanscheerst. Nu geeft de man zijn vrouw terug. De man is een profeet, en die wordt voor die beden en du wordt leven. Wanneer u haar ober niet teruggeeft, dan laat hij dat gezegd zijn, dat u en al die wat die aangeheeren sterven worden. Dan ging Abimelech tijdig zu Marius en roept al zijn deine. Hij vertelt aan deze ervaring, en zijn mannen engsten zich zei. En Abimelech leidt Abraham nu am komen en zegt am, wat hast u ons aangedonen? Wat heb ik die arig gedonen, dat u deze grote schuld op mij en mijn kennigrijk brengst? Wat u mij gedonen hast, zal niet verkomen. En Abimelech zegt Abraham, wat meinst u daarmee als u dit deidst? Abraham zegt, ik deid dit, wils ik dacht, hier weer keiner de God vechten deid, en dat ze mij worden aanbrengen en mijn vrouw nemen, wils er zo schmak laat. En dat is raag, dat zij mijn zuster is. Zij is mijn vader zijn dochter, wan ook niet mijn mutter ihre dochter. En zij is mijn vrouw. En als God mij zegt, ik zal mijn vader zijn thuis verloten, zeg ik haar. Doe mij den gevallen, dat op jeder steed, wo we heen komen, du dij zegst, dat ik dien broeder zie. Dan neem Abimelech schopen rinder en deina, beides mansmenschen en vrouwmenschen, en geef Abraham die, en geef hem ook zijn vrouw Sarah. En Abimelech zegt, kijk je mal, mijn land staat verdi, du kost krijg door wonen wo du west. En te Sarah zegt hij, hoor je mal, ik heb dienen broeder, duizend zelverstekje gegeeft. Dit is bewies dat die nischt arrechtet gedonen hast. Keiner durf die met irgend wat beschuldigen. Dan beet Abraham Gott an, en Gott heilt Abimelech in seine früh, in seine dienstfrühes, dat die kunnen kenge haben. De Haar hat dat so gemocht, dat keine früh in Abimelech seine Zelten kunnen ein Kind haben, wils Abimelech Abraham seine früh Sarah genomen hat. De Haar vergott Sarah nicht. Hij geef haar wat hij haar versproken had. Zij wordt zwanger en geef Abraham en zijn Ella een zoon om de tijd die God hem vooruit gezegd had. Abraham nam zijn zoon, den hij en Sarah hadden, Isaac. En als Isaac 8 dagen oud was, besnijdt Abraham hem, zoals God hem gezegd had. Abraham was 100 jaar oud als zijn zoon Isaac geboren werd. En Sarah zei, God heeft mij lachen gebracht. Alle wat dit hieren, waren met mij lachen. En zij zei ook nog, wer wird Abraham gezegd hebben, dat Sarah nog een kind bezorgen wordt? Doch nu dat ik oud zie, heb ik hem een zoon gegeven. Dat kind was, wat Sarah dat niet meer zelfs bezorgen deed, en aan den dag moog Abraham een grote vast. De jong Ismaël, den Hagar de Egyptische kerkse Abraham gebracht had, speelt met Isaac. Als Sarah dat zag, zei zij tot Abraham, schek deze kerkse in ihr zoon weg. Die zal nicht eine Ohr aufsenden mit mein Sehn Isaac. Det bodert Abraham sehr, willst dort wir gesehen sehen. Aber Gott sehte Abraham, mag die dort nicht schwor wehen, dessen Jung in die Kirche. Do wehen da, was Sarah sagt. Diene no kommen worden, durch Isaac geteilt worden. Aber ich war den Sehn von der Kirche auch ein Volk machen, will sei von die stammt. Dann ging Abraham tidig zu Marius und holt Braut in eine ladene Lusch mit Wutter, en leide op Hagar ihren Schuller. Dann schickt hij de beid weg. En ze gingen weg en wanderten in een wildnisraam en de jeien bij Beersheba. Als dat woede in ihre Lusch aller ward, zat zij den jong unja einen Bosch. Dann ging ze vielleicht so weit wieder aus einen Bohrgeschoss en zat zich door dool. Zij meint, lot mij doch nicht seinen, dat dat kind hier storft. En als zij door zout en am aankickt, funke on te hielen. En Gott hier dem Jung seine Stem, en einer von seine Engel robt Hagar vom Himmel in seht. Wat is los, Hagar? Hab nicht Angst. Wils Gott haf dem Jung seine Stem gehört, du wo hij nu is. Sto ab, recht dem Jung an en hol am Faust bij de Hand. Ek wo am ein grotet Volk machen. Dann mug Gott ihre Augen op, en sie sag einen Bar mit Wutter. Sie jink en fällt ihre Lusch mit Wutter, en jäuf ihren Jung te trinken. Gott wie mit dem Jung, en der Jung was ab. Hij lebt in der Wildnis, en wie uitgetekend mit dem Borgen in Pfeil. Hij wohnt in der Paran-Wildnis, en seine Mutter funk eine Frühverarm von Ägypten. Um die Zeit sehen Abimelech und Pichol, der Kommandant von Abimelech seine Armee, zu Abraham. Gott is mit dir in alles, was du deist. Do wehen, versprek mit ein Eid für Gott in mi, dort du mi, meine Kinder und meine Nachkommen nicht wasch antrü behandeln. Und versprek mir, dass du mit mir in dort Land, wo du geblieben bist, wasch so abrechtig sein, als wie zu dir gewasst sind. Und Abraham versprek am dort mit ein Eid. Ein Tag ging Abraham nur Abimelech und red am an von einem Baum, den Abimelech seine Deine mit Gewalt wahrgenommen haben. Abimelech seht, ich weiß nicht, wer das gedonen haft. Du hast nichts gesagt, en ik heb wat van dag door nus van je wist. Abraham geef Abimelech dan schoop in Rinder, en zij maken einen Bund. Abraham zaad 7 lama apart van zijn herd. Dan zei Abimelech, wat meist du met deze 7 lama, die du apart gezaad hast? En Abraham zei, deze 7 lama wasch du van mij nemen, dat du een zeig bist, dat ik deze barm gegroofd heb. Dan nannten zij de stad Beersheba. Will sei door beid einen Eid mürken. Dit is wo sei den Bund bij Beersheba mürken. No dem verleiten Abimelech en Pichol, de Kommandant van seine Armee, en trocken träg no ihre Stad an de Jähen van de Philister. Abraham plant door einen Tamariskenbaum in Beersheba, en hij beid door am Nomen vom Herrn, dem ewigen Gott, an. Abraham woont eine lange Tiet aus dem Flander en de Philister. Eine gewisse Tiet Lothar stahl Gott Abraham op een Proof. Gott roept am en zeed, Abraham. En Abraham zeed, hier zie ik. En God said, Nama molin en einsien zijn Isaac, dem du goud best, en go no de jeen van Moria. Ek wa die door einen gewassen boog wezen, en du zalst door nap gonen en een opfer van amaken als een brandopfer. Tiedig om nächsten morgen stond Abraham op en neem Isaac en twee van zijne deiner en zodelt einen ezel op. Hij spult wat halt voor dat brandopfer en leed los no de steed op touw die God hem gezegd had. An dem dritten Tag, als Abraham sich noch weiter rumkickt, sah er von den Eingang auf, der steht, wo sie haben sollen. Dann sieht Abraham zu seinen Diener, blieft hier, und ich war den Esel auch hier loten. Aber ich und der Jung waren noch wieder dort hingegangen. Und wenn wir erst Gott haben angebet, kommen wir trägbar hier. Dann nahm Abraham dort Halt für das Brandopfer und schnall dort ab seinen Sehn Isaac seinen Regen. Er selbst nahm dort heute Glaut an einen kleinen Armer, en dat maasa. Dan gingen ze beide ook wieder. Met einmal zeet Isaac te zinnen voor Abraham. Voor. En Abraham antwoordt, wat zal zennen, mijn zeen? En Isaac zeet, wo is dat? Wie hebben hier dat glout en ook dat halt, aber wo is dat lam voor dat brandopfer? En Abraham zeet, God wat doen zijnen dat hij een lam voor dat brandopfer haft. En zo gingen ze beide nog wieder. Als zij dan wat de steed kiemen, Wanneer God hem gezegd had, bood Abraham door een altaar en leed dat halt door boven tracht. Hij verbond zijn zoon Isaac de heen in de feit en leed arm op een altaar op dat halt. En Abraham hield dat maas eruit, tom zijn zoon slachten. Ober daarmee roept dem Herrn zijn engel van hemel, Abraham, Abraham. En Abraham zeed, ik zie hier. En de engel zeed, hier op, doe dem jong nust. Nu weet ik, dat die Furcht hast voor God en am gehorchen deest. Du hilst nicht einmal ihnen einzigen sehen van mij. En als Abraham abkickt, zag hij einen Bock, die met de Hähner faust an een Bosch wier. En Abraham ging en neemt den Bock en schlag dem voor dat Brandopfer en seinen Sehen seine Steed. Van dan an nannt Abraham die Steed immer Yahweh Jireh. Bei dem van dorgschen Dach wordt gesagt, op een Borch wordt de Haar dono seinen. Dann roept dem Herrn sein Engel vom Himmel noch einmal nur Abraham in seht. Der Herr sagt, ich verspreche dir mit einem Eid auf mich selbst, willst du so gehandelt hast mit dit Prüfsteck, und hast nicht deinen einzigen Sehen zurückgeholen, wo ich ganz bestimmt die meinen Sehen geben, und wo deine Nachkommen so viel machen, als du Stirns am Himmel sind, und als du Sand am Meer ist. Deine Nachkommen werden deine Feind ihre Staatsputen übernehmen. Durch deine Nachkommen waren alle Völker op ihr gesehend worden, willst du mir gehorchen deitst. Dann gingen Abraham und Isaac träg nur de deiner, en alle taub gingen sie träg nur Beersheba. Abraham mug dann durch sein Tüs. Eine gewisse Zeit lot er kreeg Abraham de Norecht, dat sein Bruder Nahor en seine Frau Milka horen Kinder gehad. De älste von dei wie Uz, dann Bus, sein Bruder, dann Kemuel, wat Aram sein Vater wie, en dann Kesed, Haso, Pildash, Jidlaf en Betuel. Betuel wie Rebekka ervoerde. Deze acht kinder had Abraham zijn broeder Nahor met zijn vrouw Milka. Dan hadden Nahor en zijn nebenvrouw Reuma nog kinder. Die ere kinder zijn Tebach, Gaham, Tahash
1: kapitel 23.
0: Sarah leeft alles top 127 jaar. Sarah starf bij Kiryat Arba, dort ist Hebron und Kanaan. In Abraham hielt, als er starf, in Truer eine Zeit lang Eva ar. Dann ging Abraham in seinen Truer nur der Hittiter und seht, ich wohn mank Jünd, und sie aber nicht einer von Jünd geworden. Lot mir ein Steck Land kippen, um meinen Doden zu begroben. Der Hittiter seht'n zu Abraham, mein Haar, horche mal. Gott haft die aus ein Ledermank ans Hand gestalt. Nu begrob dienen Doden an irgendein von unser Baste Gräber. Keiner von uns wird die aufschüven oder holen von denen Doden ab sein Land begroben. Und Abraham stand ab und kneit sich für die Hittiter, die du am Land wohnten. Und er seht, wenn die damit einverstanden sind, dann würd die ein gutes Wort für mich anleihen wie Ephron, so her sein sehen, dort he mi wurde de Heil en Machpella verkeipen, die he eigent. Dort ist je do ab im Eng von sein Fleck. Lot mi dort hier verjünd vor dich machen, dat ik aan den vallen priester vergeef, dat het dan meent is, to meinen doden hanlaien. Efron zot du among de Hittita, en hei se du ta Abraham, so dat all dei, dei du bim staatsput zoten, dat hierden. Nee, min haar, harchemol, et geef di dat fleck, en et geef di de heil. Hier fer mine lied geef et di dat, begroof dienen doden du. Dan tneid Abraham sich fer de Hittita, en se te Efron, so dat alle dat hieren konnen. Horch doch ook no mi, et geef wat dat fleck wird as. Nem dat van mi, en ek wa minen doden door begroven. En Efron zeed, min haar, loot mi wat zaaien. Dat vlek as 500 zelver stekja wiet. Wat as dat tweschen mi en die? Go en begroof dienen doden. Abraham wird in priest goud, en hij woog door verder Hittita 500 zelver stekja uit, zo as de handelsmana dat door houden. Zo kreeg Abraham dat vlek bij Machpella van Efron. Dat vlek as oosten van Mamre, en haf de heil, en al de baim doboven. De handel voor dat land, waar door voor al de Hittite gemaakt, de door bij er staatspoort kiemen. No dat, begroofd Abraham zijn Zara en de heil op dat vlek bij Machpella, oosten van Mamre, wat nu Hebron is, en Canaan. Dat vlek en de heil doboven ging dan van de Hittite naar Abraham, dat het zien via kapitel 24. Abraham wie zeer oud geworden, en de haar had hem en alles wat hij zich verneem, gezegend. En Abraham zei te den bovesten van zijn deina, die eeuwig zegt had over alles wat hij had, lei diene hand onder mijn hoofd. Maak mij een eid bij dem Herrn, die God im Himmel en God op ierde is, dat die nicht eine früh van mijn zeen nemen worst van de dachter van de Kanaanieter, mang die ik woon. En verspreek mij, dat die worst nu dat land gonen wo ik op was, en van mang mijn vriendschaft eine früh van mijn zeen Isaac nemen. De deiner zei te Abraham, vielleicht wordt de früh nicht wellen met mij nu dit land komen, soll ik dan dienen zeen nu jan land nemen, van wo du kämst? En Abraham zeed, sei du nu, dat du mijn zeen nicht trägt door han nemst. De haar, de God over dem Himmel, die mij van mijn vorderzien land, en van dat land neem, wo ik geboren wier, die redt te mij. Hij versprook mij met een eid, dat hij mijn nakomen dit land geven wordt. Die wordt zijn engel voor die schekken, en die zalst van door een früh van mijn zeen holen. Ober wann de früh nicht welens is met die met te komen, dan best die vrij van dessen eid. Ober die zalst nicht mijn zeen treg dort han nemen. Dan lede deiner zijn hand onder Abraham, zijn wiet, zijn hoofd, en versprook Abraham no wat hij vroeg. Dan neemde deiner tien van zijn wiet zijn kameilen, en verleid no Nahor eine Stadt in Mesopotamien. Hij neem vele wertvolle geschenke met van Abraham. Als hij nu de Stadt kam, moog hij zijn kameilen dolknijen, bütte de Stadt bij einen Barm. Dit weer den tijd am ovend, wann frühes rütgingen water te holen. En de deiner zeed, haar, min wird Abraham zijn Gott, ik vroeg du no, dat u dat vandoor kloppen laatst, en bewies minen wird Abraham diene truhart je lijf. Weidst, ik sto hier bij dessen barm, en de dachter van de menschen aan de stad waren ze jelijks komen water te holen. Wann ik dan te eine van die zei, bid schein, neem diene kruk erop, dat ik drinken kon. Wann die dan zegt, drink, en ik wa diene kamelen ook drinken, lood dat de Jan je zennen, die du verdienen deiner Isaac uitgewählt hast. Dan wo ik weiten, dat die truhart je lijf verminen wird hast. En eier hij uitgereed had, meis nicht, dan kijkt mijn jonger vriemensch met ere woterkruk op eren scholler. Dei mijal wie Rebecca, Betuel zijne dochter. Betuel zijne elderen wieren Abraham zijn broeder Nahor en zijne vrouw Milka. Dat jonge vriemensch leidt schmak, en zij had nog niet einen man gehad. Zij ging rauf bad im barm, fällt ere kruk op en kijkt trig. Dan spouwde deiner zich arend jeen en zeed, geef mij bitschein een bestje water van diene kruk te drinken. En zij zeed, drink, mijn haar, en leid schwind ere kruk erop en geef hem te drinken. Als hij gedronken had, zeed zij, ik wil ook voor diene kamelen holen, zoveel als de zuipen willen. Daarmee had zij ook al dat water uit ere kruk hem trachten ingegoten en raand water naar den barm water te holen. Zij holde genoeg water, dat al zijn kamelen zuipen konden. De man keek zich dit alles stel toe, om te zijnen of de haar hem dort op deze reis woord kloppen loten. Als de kamelen gesopen hadden, geef de man haar einen kostbaren goldenen Nasring en 2 grote goldene Ohrenbänder en zeet. Wem seine Tochter bist du? Hast du Ruhm an dein Vater sein Haus, dort wie du können übernacht blieben? En zei zeet, mein Vater ist Betuel, en seine Eltern wären Nahor in Milka. En zei zeet, wir haben ein Teil Stroh in Vater für die Kamelen en auch Ruhm für jünter Nacht. Der Mann kneit sich vor dem Herrn en zeet, ich preis dem Herrn, meinen Wirt Abraham sein Gott, der nicht mit seiner Truat geleif abgehört haft, en der immer trüte meinen Wirt es. Der Herr haft mir den Wach gewesen nur dat Hüs von meinen Wirt sein Freundschaft. Dann rannte mich alle Hüs en seht ihre Mutter en allem, wat geworden wir. En Rebekka, ihr Bruder, Laban, rannte nur dem Baum, dem Mond zu trafen. Als er Rebekka ihren Ring en die Ohrenbänger gesehen hat, en als er seht, wat dem Mond gesagt hat, ging er nur dem Mond, der noch immer bei dem Baum bei seinen Kamelen stund. En er seht, komm nur ans, der Herr hat dich gesehen, worum stehst du bitten? Ich habe ein Haus, wo drei das für die, und auch eine steht für die Kamelen. Dann ging er mit ihm im Haus nähen, und Laban nahm die Kamelen die Seelen auf und gab die Stroh und Fauder. Er brachte auch Wutter, dort Abraham seine Diener, und die Männer, wo mit ihm wären, sie können die Feit waschen. Dann sahen sie eine Multit ab für ihn zum Eten. Aber die Diener seht, ich will nicht eten, euer ich sei, nur wo ich gekommen sie. Und Laban seht, dann sei. Und er seht, ich sehe Abraham sein Deiner, der Herr hat meinen Wirt sei er gesehen, und er ist recht geworden. Der Herr hat am Herden von Schub und Feu gegeben, Gold, Selva, Deiner, beides Mannsmenschen und Frühmenschen, und Kamelen und Esels. Und Sarah, mein Wirt seine Früh, hat einen Sehen, als er erst alt war. Und Abraham hat alles ab dessen Sehen vermocht. Und mein Wirt mögt mich mit einem Eid versprechen, dort ich nicht soll eine Früh für seinen Sehen von der kanaanitischen Mialis nehmen, an der ihr Land wie wohnen, aber soll nur sein Vater sein Hüs in Freundschaft wohnen und von dort eine Früh für seinen Sehen nehmen. Dann seht ich zu mein Wirt. Vielleicht wird der Mial nicht willens seinen mit zu kommen. Und dann seht er, der Herr, für wem ich go, wird seinen Engel mit die schicken und die ab deiner Reise halten. Du sollst eine Früh nehmen für meinen Sehen von mein Freundschaft, in mein Vater sein Haus. Wenn du dort gehst, dann hast du alles gedonnen, was das Eid verlangt. Wenn du nur mein Freundschaft gehst, und dein nicht mit dir kämpft, dann bist du frei von dessen Eid. Von dort, als ich bei dem Baum käme, seht ich, Herr, mein Wirt Abraham sein Gott, wenn du dort von dort wirst Gott utkommen morgen mit der Arbeit, obwohl ich gekommen sie, und ich hier bei diesem Baum stehe, lot dort junge Frühmensch, der du kämpft, Wutter holen, und ich dann zu ihr sei, bittschein, lot mir ein bisschen Wasser von deiner Krug trinken, und die dann zu mir sagt, trink, und ich will auch deine Kamelen trinken, lot dort die Früh sennen für meinen Wirt sein Sehen. Und eier ich mit mein stellet Gebet ganz vor dich wie, käme Rebekka rüt mit ihrer Krug ab ihrer Schola. Sie ging kurz rauf nun Barm, und aus sie trägt käme, seht ich, bittschein, gef mir Wasser trinken. Sie leit kurz ihrer Krug rauf und seht, trink, und ich war deine Kamelen auch alle trinken. Und ich trunk, und sie drängt die Kamelen auch. Dann seht ich zu ihr, wem seine Tochter bist du? Und sie seht, mein Vater ist Betuel. Seine Eltern wären Nahor in Milka. Dann deit ich diesen Ring an ihre Nase, und geif ihr die Ohrenbänge an ihre Ohrens. Dann kneid ich mich vor dem Herrn. Ich preis dem Herrn, meinen Wirt, Abraham seinen Gott, der mich hat den rechten Weg gewesen, dort ich kann eine Tochter von meinen Wirt sein Freundschaft holen für seinen Sehen. Wenn ihr nun wollen jänstig und trü zu meinen Wirt sehen, dann sagt mi, und wenn nicht, dann sagt auch, so dat ich mich wieder besinnen kann, über wat ich tunen soll. Und Laban und Betuel seden, dit es vom Herrn, wie können du nuscht zu sein, nicht gaudet oder schlachtet. Kick, Rebekka steht hier fertig. Nimm ar und go, und lot ar deinen Wirt sein Sehen, seine Früh sehen, so as der Herr gewesen haft. Aus Abraham sin deiner det hier, kneid he sich bat apiiert fer dem Herrn. Dann bracht he nach Stroms von Selva in Gold, in Kleider Evadel, in Jeif Rebekka dei. In he Jeif Laban in Rebekka ihre Mutter, dieret Stroms. Dann eite deiner in auch seine Mana, wort mit am Vieren, in drunken in bleiben dort der Nacht. Zumarius aus se abstunden, Zed Abraham zin deina, schek mi trig no minen wiet. En Rebecca e brouda en ere motta zeden, lote mi jaal doch noch ein stoutje bi ons, weins tien dog, en dan kos gonen. Oba hei zed, hult mi nich op. Nu dat de haar dit alle zo je viert haft, lote mi trig no minen wiet gonen. En zij zeden, wie waren emol de mi jaal roepen in haar vragen. Dan roepten zij Rebecca en zeden te haar, west u met disse man met gonen? En zij zed, jo, ik wou met gonen. Dan schekten zij ere zuster Rebecca en Rebecca ere deinerin, met Abraham zijn deiner en zijn mannen af. Zij zeenden Rebecca en zeden te haar, onze zuster mocht die mutter verduzende van tienduzende zennen en mochten dienen ook komen bij ere vrienden even hand hebben. En Rebecca en ere deinerin stegen op en rijden op de kamelen en gingen met de man met. En de deiner neem Rebecca en mocht zich op zijn weg. Isaac weer van Beer Lahoiroi gekomen en woont in dat land am Zieden Kanaan. En Isaac ging zu overs op een stap om een beet alleen te zennen. Als hij opkijkt, wondert am dort, dat hij door wat kamelen zag, nu am op te komen. En Rebecca kijkt ook op en als hij Isaac zag, kwam zij van eren kamel rauf. Zij zei te Abraham zinen deina, wer is de man, door op een stap, die ons entjeen kämt? En de deina zei, dat is mijn wiet. Dan neemt ze er durk en bedijkt zich dat je zegt. De deina vertaalt Isaac alles, waarom dat je gonen wie. En Isaac neemt haar en zijn mutter Sarah er zelt neem. Hij neemt Rebecca aan en gelijkt haar en ze waart zijn vrouw. Dit treist Isaac, no dem dat zijn mutter gestorven wie. Abraham had daar nog een vrouw, dat wie Keturah. Abraham en Keturah hadden de zeens Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Jeshbak en Shuach. Jokshan wie Saba en Dedan ervoda. Dedan zine nog komen wieren de Ashurita, de Letusita en de Leomita. Midian zine zeens wieren Efa, Efer, Henoch, Abida en Eldaa. Al dit zijn nog komen van Keturah. Abraham vermoog alles wat hij had op Isaac. Die zeens, die hij met zijn nebenvrouwers had, geef hij je schenkje als hij nog leeft, en schekt in om oosten, weg van Isaac, om land te vingen. Abraham leeft 175 jaar. Abraham weer goud oud geworden, en starf nu een vallend leven. Abraham wordt met die toop begroefd, die al eier gestorven waren. Zijn zeens, Isaac en Ismaël, begroofden aan, en een heil bij Machpella, oosten van Mamre. Dort wie je dem Hetita Zohar zijn zeen Efron zijn staap gewast, en Abraham had aan de afgekauft. Abraham wordt door begroefd, wo zijn vrouw Sarah begroefd wie. Nodem dat Abraham starf, zeeën God zijn zeen Isaac. Isaac woont bij Beer Lahairoi. Dit zijn Ismaël zijn nokomen. Ismaël wie Abraham en Hagar er zeen, en Hagar wie Sarah er Egyptische kerkse. Dit zijn nu de rei van elsten, Ismaël zijn zeens. Nebajot, wie Ismaël zijn eerstgeborene, dan Kedar, Adbeel, en Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish, en Kedma. Dit zijn de nomes van Ismaël zijn zeens, zoals die en ere darpa en jeenden bekend zijn. Door zijn 12 stam, jeder met eren stamvoder. Ismaël wordt 137 jaar oud. Dan starf hij, en hij wordt met die begroefd, die al eier gestorven waren. Ismaël zijn nokomen woonden in de jeend, tussen Havila en Shur, oosten van Egypte, nu Assyrien op touw. Die leefden alle jeend eeuwen van ere breida. Dit is de geschicht van Isaac, Abraham zijn zeen. Isaac weer 40 jaar oud, als Rebecca zijn vrouw wordt. Rebecca ervoerde wie Betuel, de Aramea van Mesopotamien, en Laban, de Aramea, wie er broeder. Dan beet Isaac voor zijn vrouw, wil ze kleine kinderen hebben kon. En de haar horcht nu dat gebed, en Rebecca wordt zwanger. Die kinderen strijden zich aan mutterlief, en zij zeed, waarom geeft mij dat zo? En zij ging en vroeg dem haar, en die zeed haar, door zijn twee veldje aan die mutterlief, die zijn van aanvang aan verschieden, Einer wird stärker sein als der andere, der ältere soll den jüngeren dienen. Aus ihrer Zeit dann an wir, hat sie ein Porke. Der erste wird zur Welt kommen, wie sehr rötlich und auch hörig, und sein anderen am Esau. Dann wird dort andere geboren, und da hält Esau seine Haag in der Hand. Dem nannten sie Jakob. Isaac wird 60 Jahre alt, als der Junges geboren worden. Als der Junges nun wussten, wie Esau ein geschickter Jäger und wist sich Gott auf der Opene Stab. Jakob war wie ein ruhiger Mensch und wie jeren Tüß. Isaac gleicht Esau in dort wille Fleisch, wat deine Hüß bracht, und Rebekka gleicht Jakob. Einmal als Jakob einen Gruppen mit Barst kocht, käm Esau utgehungert von Büten nern. Und Esau seht zu Jakob, jef mi wat von deinen roten Barst. Ek sie verhungert. Do wehen nannten sie amok Edom. Und Jakob seht, vermog mi erst dein Geburtsrecht. Und Esau seht, ek sie umstorven, wat nutzt mi mein Geburtsrecht? Und Jakob seht, versprech mi dort mit ein Eid. Und Esau mög ein Eid und vermög Jakob sein Geburtsrecht. Dann jef Jakob Esau Brot und Barst von Riepe Schaublen. Und Esau eit und trunk und stund ab und jink davon. So jelig ältig wie Esau.
1: 1. Mose, Kapitel 26.
0: Nu käm noch einmal eine Hungersnot am Land, eine andere aus deute Abraham seine Tiet. Und Isaac trock no Gerar, wo Abimelech kenne ich über die Philister wir. Und der Herr käm no am und seht, Go nicht rauf nu Ägypten. Blieb an dort Land, wohnt ek die Seien wo. Blieb aus Fremder in dit Land, und ek wo mit die Seinen in die Seinen. Ek will die, in denen no kommen dit ganze Land geben, und ek wo meinen Eid, den ek zu denen vor der Abraham geschworen hab, utfieren. Ek wo die so viel no kommen geben, als du Stierens am Himmel sind, und ek wo denen no kommen diese ganze Jägend geben. Durch deine Nachkommen waren alle Fälte auf die Erde gesehen. Dit ist, wie in Abraham meine Wied gehorcht und hei meine Gesatzen und Verschriften hält. So lebt Isaac in Gerar. Aus dem Mann in der Jägend noch seine Früh forschten, seht hei, dort ist meine Sester. Hei hat Angst zu sagen, dort sei seine Früh wie, wills er leid dort schmack, und hei doch dem Mann wurden arm, wie in er anbringen. Als sei dann erst den Staud wie in durchgewasst, kickt Abimelech de Philister kennig einen Tag uit dem Fenster und sagt dort Isaac seine frühe Rebekka anfällt. Dorab raubt Abimelech Isaac und seht, kicke mal, dort ist deine Früh. Worum seht du zu mir, dort sei deine Sester wir? Und Isaac seht, ich dacht, anders springen sie mir wie in Arnach am. Und Abimelech seht, wat hast du uns mit dit angedonen? Einer von unseren Männern hat er nehmen könnt, und dann hat wie, durch was du siehst, Schuld ab uns gebracht. Dann wurden Abimelech all seine Menschen und seht, der Janja, der dessen Mann oder seine Frau anschiert, soll dort gemacht worden. Isaac seid an dort Land und krieg dort Jahr eine 100-doppelte Arnt. Der Herr sehend am, dort Herrecker in Recker ward. Hei wie einfach sehr gut auf. Hei hat Herden von Schob und Fei und sehr viel deiner, so dass die Philister am aufjänstig worden. Die Philister hatten all die Barms, die Isaac sin vor der Abraham seine Diener zu ihrer Zeit gegruft hatten, fall ihr geschert. Und Abimelech seht zu Isaac, trag von unser Jähend weich, willst du bas viel stärker aus wie. Dann trag Isaac wieder von dort und lagert sich am Gerartol. Und Isaac grof die Barms ob, die zu seinen vor der Abraham seine Zeit gegruft wären. Die Philister hatten die nur sin vor der seinen dort tau geschafft. Isaac gäf de Barms deselbe Nomes, de Abraham de gegeeft had. Ob er aus Isaac seine Deiner am Tol einen Barm groovden en Gaut wot erkriegen, kämen de Hordes von Gerar en streiden sich mit Isaac seine Hordes. Sei meinden dort wot er wie ehrt. Isaac nahm den Barm Essek, will sie sich durchstreiden. Sei groovden noch einen Barm en streiden sich auch über den. Den nannten sie Sibna. Sei trocken von dort wieder, und grovden noch einen Barm, und über dem streiten sie sich nicht. Dessen Barm nannten sie Rehoboth. Isaac seht, ich geef dich steh den Nomen, wills de Haarhaft ans Rühm gejeft, dort wie ans hier abbühen können. Von dort trag Isaac no Beersheba. Dort käm de Haar no arm, die erste Nacht und seht, ich sieh den Vater Abraham sin Gott,
1: Hab nicht Angst. Ik zie met die en wat die zijnen en veel nog komen geven om Abraham zien te helpen, die mij deind. Doorop buurt hij door een altaar en bij dem haren aan. Door stelt Isaac zijn zelt op en zijn deiner groefden door een barm. Dan kwam Abimelech, de kenig van Gerar, met Ahuzat, zijn roodgever, en Pichol, de commandant van zijn armee, naar Isaac. En Isaac zei toe aan, waarom kom je naar mij, nadem dat je mij vriendelijk behandelden en mij van jund wegschekten? En zij zeiden, wie kunnen dat klaar zijn dat de haar met die is? Nu komen we naar die, dat we ons eingen kennen. Wel wie met een eid een bond maken, verspreek ons, dat u ons geen schoden aandoenen wordt, krijg zo als wie die nus buitengoudet gedonen hebben en die in vrede wiedergeschekt hebben. Du bist nu die, dem de haar zeeend. En Isaac mug eine Multit veraan en zij eiten en dronken. Tiedig de nächsten Morgen stunden zij op en verspreken met einen eid, dat zij zich unja einander vredelijk worden zennen. Dan nemen zij Aufscheid van Isaac en verleiten vredelijk. Denselben Tag kämen Isaac seine Arbeiter und sehen an, dass sie einen Baum gegruft hatten und Wutter gefangen hatten. Isaac nannte den Baum Sheba. Dorwegen war die Stadt Beersheba genannt. Als Esau 40 Jahre alt war, nahm er Beeri, dem Hethiter seine Tochter Jehudit, und Elon, dem Hethiter seine Tochter Basemat, aus seine Frühes. Dort war Isaac in Rebekka sei Als Isaac alt war und seine Augen nicht gut waren, so dass er nicht sein kon, raubte er Esau, der wort aller war, und seht, mein Sehen. Und Esau seht, wort, Vater. Und Isaac seht, horche mal, ich sie alt, und ich weiß nicht, wann er gestorben war. Nimm mal dein Gewehr, deine Pfeilen in deinen Bogen, und geh auf den Willestab und bring mir ein wildes Tier in den Haus. Dann magst eine schöne Multit von dort, so als ich dort gleich, und bring's mir dort. So moch ich eten, und dann die meinen Seen geben, euer ich storf. Rebekka hier dat alle, als Isaac so zu Esau red. Dann als Esau rütgegonen wir, um ab der Stab ein Tier te griepen, seht Rebekka zu ihren Seen Jakob. Ich hier dienen Vater zu dienen Bruder Esau seien, bring mir ein Tier und rei dort schein, so dat ich eten kann, und die fährt im Herrn Seenen, euer ich storf. Nu, mijn zin, ga ik krijgen naar wat ik zei. Go naar de herd en breng me 2 schmakke kleine kozen. Ik word er rijden, zoals dien vader dich legt. Dan brengst dienen vader dort te eten, zodat hij die den zeeën geven kan, eier hij stoft. Ober Jakob zei te zijn mutter, Rebekka, ober kijk, mijn broeder Esau heeft een deel hoor en ik zie glad. Vielleicht wordt mijn vader mij befeilen. Dann wurde am dort so sehnen, als wann ich am trotzen deid. Dafür kon er dann einen Fluch ab mir leihen und nicht einen sehen. Seine Mutter seht, lud so einen Fluch ab mir kommen, mein Sehn. Aber nu do, so as ich seht, go und hol dei. Dann ging er und bracht seine Mutter dei. Dei rei dann eine scheine Multit uit, so als Isaac jeren hat. Dann nahm Rebekka von Esau seine Bastikleider, die an ihr Haus wären, en leidt Jakob die aantraken. Zij neem van dat lader van de kozen en muk die aan Jakob zijn hang in je nek vast en neem dat scheine eten en dat brood dat zij gereid had en geef Jakob dat. Zo ging hij naar zijn vader en zeed, mijn vader. En zijn vader zeed, ik zie hier, wer bist u, mijn zeen? En Jakob zeed te zijn vader, ik zie Esau, dien eerstgeborene. Ik heb gedonen wat u mij zeedst. Nu recht die ab en aat van dat Fleisch, dat u mij zeenen kost. Ober Isaac zeet, wo kämt dat u dat zo schwind gefangen hast? En hij zeet, dat as wilst de Haar dien Gott mij halp. En Isaac zeet te Jakob, kom dich bi, dat ik die feilen kon, so dat ik ook werkelijk weet of die Esau mijn zeen best oder nicht. Dan jenk Jakob noda no Isaac, zijn vader, en Isaac zeet, de stem is Jakob zijn stem, aber die Hänge sind also seine Hänge. Und Isaac kann nicht sagen, wer dort wir, weil seine Hänge wären hörig, so als Esau seine. Dann sehen sie an. Hei seht, bist du wirklich Esau, mein Sehn? Und Jakob seht, ich sie. Dann seht Isaac, dann bring dort her, mein Sehn, dort ich von dein Jagdfleisch eten kann, in die Sehnen. en hij zat hem dat eten ver, en hij uit, en hij bracht hem wien, en hij dronk. Dan zei Isaac zijn vader, kom dich bij, en geef mij een kus, mijn zoon. En hij kwam dich bij, en geef hem een kus. En Isaac rekt zijn het kleider, en zei in arm, en zei, jo, dat geroch van mijn zoon is dat geroch van de staap, die de haar gezegend heeft. Mocht God, die den dij van hemel, en vruchtbare stapen, en veel getreden wien geven, mochten de veldje die duinen, en de veldje zich verder knijen. Zie du de haar even die vriendschaft, en laat er een nokomen zich verdienen nokomen knijen. Laat dem doch trouble hebben, die trouble wenscht, laat dem je zeeën zennen, die een zeeën jeft. Voets doorop, dat Isaac vorig weer met zijn zeeën voor Jacob, en Jacob knoop van zijn vader waargegonen weer, kwam zijn broeder Esau van zijn jaren. Hij mocht ook een scheine maaltijd rijd, en bracht zijn vader daar. En hij zei te zijn vader, nu recht die op, vader, en aat van wat ik je gejaard heb, zodat u mij den zeeën geven kost. En Isaac zei, wer bist u? En Esau zei, ik zie dien zeeën, Esau, dien eerste boerne. Dan zette Isaac zeeën en zei, wer wie dat dan, dat je gejaard houdt en mij dat bracht? Ik heb dat gegeten, eier du kuimst, en heb aan den zeeën gegeeft. En dat is je zeeënd. Als Esau hier wat zijn vader zei, schreeg hij betterlijk en zei, geef mij ook een zeeën, vader. Ober Isaac zei, dien broeder is met last gekomen, en heeft die dienen zeeën waargenomen. En Esau zei, den heb je dan over met recht Jacob genaamd. Nu heeft hij al dat tweede maal mijn steed waargenomen, eerst neem hij mijn eerste beurtsrecht, en nu, kijk je maar, ook nog den zeeën. En hij zei, hast niet nog een zeeën voor mij? En Isaac zei, hark je maar, ik heb die en die nokomen te deine gemaakt, voor arm en zijn nokomen. Ik heb arm met getreed en wien voor zijnen. Wat kan ik die dan nog geven, mijn zeeën? En Esau zei, hast u maar een zeeën, mijn vader? Geef mij ook een zeeën, vader. En Esau hield luid, en zijn vader Isaac zei, hark je maar, die steed wat wiet van de gouden jeeën zennen, du was nicht einmal den Dei vom Himmel schrien. Met dat Schwert was die dein Leben maken, en du was deinen Bruder deinen. Aber wann du die losbrechen was die sein Jacob den Geneck twee brechen. Also wie versteht Eva Jacob, wer in Vater Jacob den Seen gegeeft hat. Dann nahm also sich fair, dort wann sein Vater sterben wird, en de Dog, dort sei für seinen Vater trüren wurden, erst schämen, dann wurde er Jacob anbringen. Dann ward Rebecca dort gesagt, wat der älterer Sohn Esau sich fehlgenommen hat, en sei leid Jakob kommen en sei to am. Horche mol, din Bruder Esau hält seinen euer Dol, ober hei plont die am te bringen. Nu horch, mein Sohn, bring die Wach von hier, en rano deinen Onkel Laban en Haran. Blieb du ein Nadet staut, bat din Bruder sein euer Eva jät. Blieb du, bat din Bruder von dort verjaht, wat du am gedonen hast. Dann wo ich eine Norecht schecken, dort du kommen sollst, lot mich nicht und beiden einen Tag verlieren. En Rebecca seht zu Isaac, ich war bloß ganz verdrisslich mit der Hittite frühes. Wann Jakob sich mit einer von seiner Hittite Mejales befried,
2: Mose, mocht Kapitel 28.
1: Dann raubt Isaac seinen Sohn Jakob in sehend arm und seht am ganz streng. Du sollst dich nicht mit einer von der kanaanitischen Mejales befrieren. Go no Mesopotamien, no dienen Grootvader Betuel seine Familie, en nem die do eine früh von Laban seine Dachter. Laban ist je deine Mutter ihr Bruder. Mocht Gott, der alle Macht haft, dien befriedet Leben seinen, en die viel no kommen geben, so dort het mire Feldje von die jeft. Mocht hij den seien, den Herr Abraham jeif, ook die en dienen no kommen geben. Mocht je dort Land, wo je wohnen, jünd maken kennen, so als Gott Abraham dort versprochen haft. So nahm Isaac Aufscheid von Jakob. En Jakob ging nur Mesopotamien, nur Laban. Laban sin Vater wie Betuel, de Aramea, en Laban wie Jakob en Esau ihre Mutter, ihr Bruder. Esau hier dann, dort Isaac Jakob gesehen hat, en am nur Mesopotamien geschickt hat, dort he sich dort befrieren soll. Hei hier auch, dort Isaac am streng gesagt hat, dort he sich nicht soll mit einer kanaanitischen Mejal befrieren. En Jakob had no zine elren gehorcht, en wie no Mesopotamien gegonen. Als Esau dort klar ward, dat Isaac de kananitische Frühes nicht gleicht, ging hij no Ismael, en befried zich met Abraham zinen Sehn Ismael, zine Dochter Mahalat. Mahalat wir Nebajot zine Sester. Jakob verleiht Beersheba, en ging no Haran op tau. Ab eine Gewässer steht, bleif hij ter Nacht, wils de Sohn unje gegonen wir. Hij neemt zich door einen Stein, ab wonen hij zijn Kop leed, en leed zich hand om schlopen. Die Nacht träumt am dort door Trappenstunden, die van de Erd bad om Himmel regten, en Gott zijne Engel gingen door nab en rauf. En boven stond de Haar en zeed, ik zie de Haar, ik zie dien voor de Abraham zijnen Gott en Isaac zijn Gott. Dit land, ab wonen du lichst, wo ik die en diene no komen geven. Diene no kommen waren so viel Sennen aus de Stoff ab die Erd. Die waren sich num Westen und Osten, num Norden und Süden verspreiden. Alle Fälte ab die Erd waren durch die und diene no kommen gesehen Sennen. En horch, ich komm mit die, en wo die Schutz geben, wo immer du han jest, en wo die Träg no dit Land bringen. Ich wo die nicht verloten, ich wo dort alle daunen, wat ich die versprochen hab. Dann wog Jakob ab und seht, Oba, de Haar is hier op deze steed, en ik wist dat niet. Am wandert een verg dort en hij zeed, dit is ober tom staunen, dit moet God zijn woning zennen, hier is de hemels der. En Jakob stond tijdig zum Arius op, en neem den Stein, op den hij zijn kop en een nacht gelacht had, en recht den Englings op als een ongedenkstein. En hij gaut door eil ewa den Stein, en wer de steed door met aan. Jakob nam de steed Betel. De stad op de steed heit Ishamalus. En Jakob mocht door een versprechen en zeed, wann Gott met mij is, en hij mij schutz op deze reis jaft, op de ik zie, en hij mij te eten en kleider jaft, zodat ik hem vreed trek naar mijn voeder zijn huis kom, dan zal de Haar mijn Gott zennen. En op deze steed, wo ik deze stein opgestald heb, zal Gott zijn huis zennen. En van al dat, wat du mij jaft, wo ik die ein Tiendel geven.
0: 1. Mose, Kapitel 29. En Jakob reist wieder, en keim nu de Lied, die in dat oostene Land leven. En hij kijkt zich door am, en zag door einen Baum op een Stab. En besie dem Baum wieren drei Herden van Schub, die van dem Baum gedrängt worden. Do wie ein grauter Stein op dem Baum. En wann de Hoards erst keimen, rollten zij den Stein wieder, en drängten ihre Schub. Dann rollten sie den Stein träg ab dem Baum. Und Jakob sehte die Hords, horchte mal, von wo sind die? Und sie sehten, wie sind von Haran? Und hei seht, kann die labern? Sein Vater ist Nahor. Und sie sehten, jo, wie kann dem? Und hei seht, wo jettet mit dem? Und sie sehten, dem jettet Gott. Kek doa, dort ist seine Tochter Rahel, die doa mit der Schub kämmt. Hei seht, na, dort ist je noch lang nicht ovend in Tiet zum de Schub nennjorgen. Dränk de Schub und bring de op a weid. En de seden, wie kennen noch nicht. Wie moeten erst wachten, bat alle Herden hier sind und dann den Stein wiederrollen. Dann dränk wie de Schub. Eier sei utgeredt haden, käm Rahel mit ihren Vater seine Schub, de sei heiden deil. Aus Jakob Laban seine Tochter Rahel sag, jenk hei en roll den Stein vom Baum und dränk de Herd, die seine Mutter ihr Bruder Laban gehirden. Dann kost Jakob Rahel, und er hielt für Fried. Und Jakob seht Rahel, dort er Freundschaft wir mit ihren Vater, und dort er Rebekka ihr sehen wir. Und Rahel rannt und seht ihren Vater dort. Als Laban von seiner Sester ihren Sehn Jakob hielt, rannt er am zu bejenen. Er trägt am und kost am, und bracht am nur sein Hüs. Dort vertal Jakob am alles, was am geworden wir. Und Laban seht, ganz klar bist du meine Sester ihr sehen. Und Jakob bleibt du einen Monat. Und Laban seht du Jakob, wann du auch mein Freundschaft bist, sollst du doch wehen ohne Verdienst für mich schaffen? Sag je mal, was soll ich dir doch vergeben? Laban hat zwei Töchter, der ältere hat Lea und der jüngere Rahel. Lea hat wirkliche Augen, Rahel hat ganz und gar sehr Schmuck. Jakob wie Rahel sehr gut und er seht, ik was 7 jaar voor die schaffen voor die Tochter Rahel. En Laban zeed,
1: Ek wil die de lewe loten as irgend einen anderen. Blief hier by my. Dan blijf Jakob door de 7 jaar, dat hy kon Rahel vrien. Am kem de tijd nu een paar dag ver, wien sy haar zo goud weer. Dan zegt Jakob te Laban, Lot mij Rahel vrien. Ik heb de 7 jaar gedeind. En Laban lood al zijn nobas aan en rijd een vast uit. Op den ovent geef hij am Lea en Jakob sleep met haar. Laban geef zijn kekse zilpa no Lea tom haar bedeinen. In Samaria zwart Jakob tot kloa dat hij zich met Lea bevriet had. En Jakob zei te Laban, wat hast u gedonen? Ik schaf je de jaren voor Rahel. Waarom hast u mij hing het licht gevierd? En Laban zei, zo hab wie dat hier nicht, dat wie de jüngere eier aus de ältere befrien loten. Wacht, wat deze castingswerk ewa is, en dan je wie die de andere, wann du versprachst, 7 jaar voor die te schaffen. Jakob wie einverstanden damit, en hij luert wat de werk derg wie. Dan geef Laban am ook Rahel, en Rahel wie ook Jakob zine frü. Laban geef zine kekse Bilha no Rahel, dat ze haar bedeint. Dan sleept Jakob ook met Rahel. Jakob gleicht Rahel Dollar aus Lea, en hij schaf nog einmal 7 jaar voor Laban. Als de haar sagt dat Lea veracht wie, leidt hij haar kinder haben, aber Rahel had keine. Lea kreeg einen Sehn, zijn naand am Ruben, en zeed, dat es wils de haar mijn trouble gezeinen haft. Nu wat mijn man mij doch goud zennen. Zij had nog einen Sehn, den ze Simeon naand. Zij zeed, de haar haft mij dessen Sehn ook gegeeft, wil zij je heert haft, dat ik veracht weer, en ten dreden mol had zij einen Sehn. Zij zeed, nu wat mijn man aan mij gebongen zennen, dat ik hem 3 Sehns gegeeft heb, en zijn anden dessen Levi. En zij hadden nog einen Sehn, en zij zeed, dit mol wou ik dem Herrn prijzen, door wij een naan ze am Juda. Dan had ze een Kapitel 30. Rahel en Jakob hadden keine kinder, en Rahel werd afgunstig van Lea. En zij zei te Jakob, jef mi kinder, zes wo ik sterven. En Jakob stiert zich over Rahel en zeed, zie ik met God te vergelijken, die nicht afloten kinder hebben? En zij zeed, hier is mijn kerkse Bilha, go en sloop met haar, dat ik durch haar kon een familie hebben. Dan geef ze aan ihre kerkse Bilha als een vrouw, en Jakob sleep met haar. En Bilha en Jakob hadden einen Sehn. Rahel zei dan, God is mijn rechter, en hij heeft mij geheerd en einen Sehn gegeeft. En zij naam den Sehn Dan. Jakob en Rahel ihre kerkse Bilha hadden einen tweeden Sehn. En Rahel zei, ik heb einen beteren Zank met mijn zuster gehad, en ik heb gewonnen. En zij naam den Jong Naphtali. Als Lea zag, dat zij nicht meer kinder had, geef ze Jakob ihre kerkse Zilpa te früh. Jakob en Lea ihre kerkse Zilpa hadden einen Sehn, en Lea zeed, goudet gleich, en zij naam den Jong Gad. Jakob en Lea ihre kerkse Zilpa hadden nog einen Sehn, en Lea zeed, ik vrij mij, en de früher zworen zich met mij vrijen, en zij naam den Jong Azer. En aan die tijd, als zij weit arnten, ging Ruben op dat vlek en funk door wat lijf apel. Hij bracht zijn mutter Lea dai. En Rahel zei te Lea, bitschein, jef mi wat van dienen Sehn zijn lijf apel. En Lea zei, heb ik nicht genoeg geleden, dat du mi mijn man waargenomen hast? Wist du ook nog mijn Sehn zijn lijf apel nemen? En Rahel zei, Jakob kon dan vandoor met die slopen, wann du mi desse lijf apel jefst. Als Jakob den oven vom Fleck kam, ging Lea am entgegen en zeed, du moetst vandoor met mij slopen. Ik heb voor die betold met mijn Sehn zijn lijfapel. Den oven sleep hij met haar. En God geef acht op Lea, en zij en Jakob hadden een 5. Sehn. En Lea zeed, God heeft mij daarvoor beloond, dat ik mijn man mijn kerkse geef. Zij naam den jong Isachar. En Jakob en Lea hadden einen 6. Sehn. Zij zeed, God heeft mij een wertvolles geschenk gegeeft. Nu wordt mijn man mij eren, dat ik am 6 Sehns gegeeft heb. En zij naam den jong Zebulon. Nu dit hadden Jakob en Lea eine Dochter, die zij Dina naamd. Dan docht God aan Rahel en antwoord haar en jy var een kind. Jacob en zij hadden een zoon. Zij zeid, God haft mine schon.

hij aan ook kjand. En Jozef dacht aan de droom die hij eenmaal van aan gehad had. En hij zei, die zijn spionen. Die zijn gekomen te zijn wo ons land zwak is. En zij zeiden, nee, mijn haar. Wie zijn als die deine gekomen, je treed te kijpen. Wie zijn alle zeens van einen man. Wie zijn oprechtig. Wie zijn nicht spionen. Aber Jozef zei te aan, nee, die zijn gekomen te zijn wo ons land zwak is. En zij zeiden, wie, diene deine, zijn 12 breider, alle van zelfjen voder. Wie komen van Kanaan? Ons jüngste broeder is met onze voder en een broeder is niet meer. Aber Jozef zei, dat is bloos zo, als ik gezegd heb, die zijn spionen. Dit is wo ik hun afproven wo. En dem ken ik zijn nomen, zei ik, die worden niet weg kennen van hier, buiten hun jüngste broeder herkomt. Schickt einen von jün träg jünen Bruder holen, aber die ewe geblieben hier im Gefängnis. So war wie ihr seinen auf jede Wahrheit reden. Anders sah ich, im kenn ich seinen Namen, die sind Spionen. Dorab stoppte er an Ola für 3 Tage im Gefängnis. Am 3. Tag seht Josef da an. Ich sehe ein Mensch, der Gott verrichten deckt. Ich war jünd auf eine Bedingung gönnen loten. Wenn die abrechtig sind, dann lot einen von jün hier im Gefängnis blieben, en de ewe je lot ne huis konen, omdat je treed nu jene honger je families te nemen. Dan breng je jene jüngsten brouder her, als abwies voor jene weerd. Dan wo ik jene om leven loten, en ze wel je den aan. En ze zeden einer tem anderen, dit kämt sicher op ons, wiens wie schuldig zijn voor onzen brouder. Wie zagen wo gans om eng he wier, als hij ons prachat, en wie horchten nich. Nu is dit doorwegen op ons gekomen. En Ruben zeed, seht ihr jünd nicht, dort die jünd nicht versenden sollen je in Arm? Nu war wie bestroft worden dafür, dort wie am Dout mögen. Sei wüssten nicht, dort Josef an verstund, wie sie mit Arm durch einen, der vor an ihr was atten deid, gerät hoden. En hij dreht sich ein Stout gewach von an, en hielt eier hij wieder mit an red. Dann leit hij Simeon nehmen en vorspingen, als sie dort aukickten. En Josef bestahl dort ihre Sag mit getreid gefällt worden, en ook dat jedrem zijn geld treed en zijn zaak gestopt zal worden. Hij zei ook, dat aan zal eten voor de reis gegeefd worden. Dit wordt alle zo gedonen. En ze pakten ihr getreed op ihre ezels en verleiten. Dan als ze te nacht stelhielden en einer van aan zijn zaak opmuk om zijn ezel te vorderen, zag hij dat geld boven aan zijn zaak. En hij zei te zijn breider, mijn geld is hier boven aan mijn zaak. Dit sloeg aan alle dat ze flotterden. Wat heeft God ons aangedonen? Vroegen ze zich. Als zij nu eren voor de Jacob kwamen in Kanaan, vertelden ze hem alles wat aan geworden wier. Zij zeiden, de gouverneur door reed graf met ons en blijft die weer een spionen in je land. En wie zeiden hem dat wie oprechte mannen weeren en niet spionen, dat wie 12 breider zijn van een voder, dat een waag is en dat de jüngste nog thuis bij ons een voder weer in Kanaan. Dan zei de gouverneur tot ons, dit is wo ik wil weten, dat je oprechte mannen zijn. Lot einem van jün breider hier bij mij, en neemt je treed voor jüne honger je families, en dan go jüne huis, en brengen jüne jüngsten broeder her. Dan wo ik jün blijven, dat je oprechtig zijn en nicht spionen. Dan geef ik jüne broeder treed, en je kennen hier wieder kuipen. En als zij ihre zaak ladig moeken, wie door en jiedren zijn zaak ook zijn pengel geld. Als zij, en ook je voder, de pingels met geld zagen, werden zij geschlagen. En Jacob, er voder, zeed, die hebben mij mijn kinder waargenomen, Jozef is nicht meer, en nu is Simeon nicht meer. En dan wil je nog Benjamin metnemen. Alles rand je in mij. En Ruben zeed, breng mijn beide jongens om, want ik hem niet terugbreng. Laat mij voor hem opkomen, en ik wil hem terugbrengen. Aber Jacob zeed, mijn jong wordt niet met jund metgonen. Zijn broeder is al dood, en du is modest einer gebleven. Wann am irgend wort ab der reis worden soll, wurde ik truren, wat die mine Gräber 43. De hungersnood geef nicht no, en als zij den Pharaoh, den sie von Ägypten gebracht hadden, abhouden, seht Jakob te an. Gut noch wader en keip wat je treed. En Judah seht, de man wir sehr ernst, als hij ons warnt, dat wir am nicht wader seinen würden, wann wir nicht unseren Bruder mit uns hadden. Wann du am laatst metgonen, dann go wie eten kijpen. Aber wann du dort nicht laatst, dann go wie nicht. De man seht uns,

Volk sag, dat Moses lang op een borg blijft, kreimen zij nu Aaron en verlangden van hem. Maak ons toch een afgod, die ons verabgonen wordt. I weten gar nicht meer wat met ons Moses, die ons uit Egypten bracht, geworden is. Dan zegt Aaron, neem de goldene uurring van jene vrouwlied en zijn zijn dachter en brengt de her. Alle man neem zijn goldene uurring af en bracht hem die. Aaron neem die en schmeed een kalf van dort met zijn gereedschaft. En dan zeiden zij, dit, Israel, is dien God, die junt uit Egypten gebracht heeft. Als Aaron dat zag, moek hij een altaar voor dat kalf en zeid, morgen wo wir een fast voor dem Haaren haben. De nächsten dag kämen zij tijdig en moeken een brandopfer en brachten dankopfer, dat alle eten en drinken konnen. Dan stonden ze op en dansten en zongen. Dan zei de Haar te Moses, go amal schwind drauf, dien volk, dat du van Egypten gebracht hast, haf sich vergonen. Zij haben zich nu al wachgedreid van dem Wach, den ik angeboden hab. Zij haben zich een kolf gevormd, en knijen zich ver dort en maken opfer ver dort. Nu zeien zij, Israel, dit is de God, die junt uit Egypten gebracht haft. En de Haar zei te Moses, ik kon zeinen, dat dit volk een stiefgeneckt volk is. Go en lood mij allein, dat ik mijn oeien jeen aan uitijven kon en aan verdorven kon, en dat ik dan doch van die kon een grote volk maken. Dan verlangde Moses, dat hij door ver dem Haaren, zijn God, komen en hij zeed, waarom wurst die loten dien oeien even dien volk komen? Du hast groot diene macht en grote kracht bewezen in dem, dat du aan uit Egypten brachst. Du wist doch nicht de Egypter van die zaaien loten, dat du dat volk lästig hast uit Egypten gevierd, om dat een boy om te brengen, dat zij van deze eerd verschwingen. Lood doch nu met dienen groten oeien en bij die, dat die dien volk nicht schoden aandeist. Denk doch aan Abraham, Isaac en Israël, die trouw waren en die du met een eid op die zelfs versproken hast, dat die aan vermeeren wurst. Du versprookst aan, dat ere nu komen zou worden zennen als de stieren som himmel, en dat zij op eeuwig dat land oven worden, dat du versproken hast aan te geven. En de Haar geeft nu met dat, wat hij gedreift had op dat volk te brengen. Moses strijd om en ging rauf van boog. Hij droeg 2 toefelen, die van beide zijden beschreven werden. Dit werd de bewijs dat de Haar te hem gereed had. De toefelen had God gemaakt. Dat schrijven op de toefelen wie God zijn schrijven. Hij had dat aan den steen neergeschnitst. Als Jezus hier, wo dat volk schreef, zei hij te Moses, dat hield zich nu kreeg am loga. Doto zei Moses, dat hield zich dalle nu zingen, als nu gewinnen oder verlieren in een schlacht. Als zij dan nu dan om loga kämen unjen om boog, zag hij dat kolf en dat de lied dansten. Dit moog Moses zo dal, dat hij de steintoflende unjen om boog uit zijn heng schmeit, dat zij 2 broken. Als zij eerst am loga wieren, neem Moses dat kolf, versmalt dat en sloeg dat te fine pulver. Dit strijd hij dan op een woeter en leidt de Israëlieten dat drinken. Moses vroeg Aaron, wat deed dat volk die, dat u aanhaast en zo'n grove zin gevierd? En Aaron zeed, mijn Haar, zie me gar niet zo dal. Du kanst deze lied, wo leicht de zich tot dat schlechte hand geven. Dij zeden einfach, maak ons jetta, de ver ons konen. Wie weiten nicht meer wat met Moses geworden is, de man, die ons uit Egypten uitbracht. Dan zeed ik, neem dat geld af wat je drogen en brengt mij dat. Ik schmeid dat hem 4 neer en dit kalf 4 wat eruit kwam. Moses zag dat dat volk einfach wild geworden wier. Aaron had aan loten wildranen dat ere vriend even aan aanvangen te lachen. Moses stal zich bij ingang tom logerhaan en zeed, een jedra die voor dem haan is, komt hier bij mij stonen. En alle levieten kwamen en stalden zich met hem. Moses zei to aan, dit is wat de Haar Israëlier God zegt. Neemt jeder een schwert en goet euch dat loga van een eng wat dat andere, van eine der no de andere, en sloot een jeder jene breider en vriend en nober stout. De Leviten deiden als angezaagd wordt. Den dag starven bij 3000 mensen. Moses zei to de Leviten, je haben van door gewezen, wo je jünt dem Haaren geweid haben, dat je no am harchten, en nicht einmal jene Sehns und Breider verschonden. Hei jeft jün von dort seinen Sehen. Aus den nächsten Tag käm, seht Moses zum Volk. Die haben eine große Sinn begonnen

0: Door wij in het steed last geven, wil start die lied begroofd worden, wat zich dat nog vlees gelasten leiden. Van de last geven, trakt dat valt wieder nog hard.
1: 4 Mose, kapitel 12. Miriam en Aaron reden jij in Moses wij in zijn vrouw, die van dat land Kush stamt. Hij had zich een vrouw van Kush gevriet. En zij zeiden, reed de haar dan alleen durch Moses? Reed hij niet ook durch ons? En de haar hier dat. Moses wie een zei, die moet je mens, die moet je als alle mensen op je eed. En de haar zei voorts te Moses en te Aaron en te Miriam. Goed ruut, nu dat verzamelingszelt, die drie. En ze gingen alle drie doorgaan. Dan kwam de haar rauf en de walkenstander in Kijmbad aan den ingang van dat verzamelingszelt en roept Aaron en Miriam en ze gingen bij doorgaan. En de haar zei, horchte mal her, wann man kunt weer een profeet van harnas. Dem wil ik mij openboren in een bilderspraak, ouder en drie met am reden. Aber zo staat dat niet met mijn en deiner Moses. Am heb ik mijn ganse huis onvertruid. Ik red on je feierugen met am, zodat hij dat verstond en niet erg verslotene werd, en hij zag mij en mijn gestalt. Waarom heb je junt dan niet gevecht, jij en mijn en deiner Moses te reden? En dem harn zijn oeier brandt op jij aan, en hij dreht zich weg, ook de wald verschwunk van dat verzamelingszelt. En checkt, door wie Miriam van de leprakrankheid bedacht, dat er huid werd wie als schnee. En Aaron dreht zich nu Miriam en wart aan, dat zij de leprakrankheid had, en zei te Moses, mijn haar, laat deze zin niet op ons blijven. Wie hebben zij aanbedacht gehandeld en hebben ons verzindigd. Laat Miriam niet zo zinnen als een doodgeborene kind, dat half vervuld is, want dat van de mutter komt. Moses schreef nu haar, God, heil haar doch. De haar zei te Moses, wann er vorder haar een gezicht gespeien had, wird ze zich dan nicht 7 dag schämen? Lot haar 7 dag aufgesondert büter dat lager zennen, no dem soll ze wader abgenomen worden. Zo ward Miriam 7 dag aufgesondert büter dat lager, en dat volk trok nicht wieder, wat Miriam wader abgenomen ward. No dit verleiht dat volk hartse rood, en ze stalden ihr lager
2: in het waren hier.
0: De haar red met Moses en zeed, Schek manner uit, die dat land Kanaan, wat ik de Israëlieten geven wou, goud on je zeken. Neem van jeder stam van ihre voders einen man van de leider. Dan schekt Moses uit de Paran wildnis no dem Herrn zijn aanordnung zo'ne manner, wat leider mank de Israëlieten wieren. En dat wieren Shamua, Zakur zijn zeen van stam Ruben, Shafat, Hori zijn zeen van stam Simeon, Caleb, Jefune zijn zeen van stam Juda. Jigal, Josef zijn zeen, van stam Isachar. Hosea, Nun zijn zeen, van stam Ephraim. Palti, Rafu zijn zeen, van stam Benjamin. Gadiel, Zodi zijn zeen, van stam Zebulon. Gadi, Susi zijn zeen, van stam Josef, van Manasse. Amiel, Gemali zijn zeen, van stam Dan. Zetur, Michael zijn zeen, van stam Aser. Nachbi, Wofsi zijn zeen, vom Stamm Naphtali. Goyel, Machi sin sehen, vom Stamm Gad. Dort sind die Nomes von den Mana, die Moses rütschekt, um dort Land zu unjersägen. Ober Hosea, nun sinen sehen, nannt Moses Josua. Als Moses an rütschekt, dort Land Kanaan zu unjersägen, seht er an. Gut los, du an dort Siedland nern, in gut abbeboi, in bekickt jünd dort Land, wo dort es, in dort Volk, wo du bennen wohnt, of dat stort oder schwak, weinig oder veel is. En beobacht dat, wat in dat land is, wo ze binnen wonen, of dat goud oder schlecht is, en wat dat verstederhaft, en die ze wonen, of die in zeltdarpen oder in vaste steden wonen, en wo die grond is, of fruchtbaar oder schwak, en of du beim zend oder nicht. Blieft moutig en bringt frucht met van dat land. Dat wir krijgt in die tijd im Jahr, als die eerste windruven riep worden. Ze gingen los en onderzochten dat land van de Zinwildnis, Bad Rehob, bij Hamat. Ze gingen eerst durch dat Siedland in Kemen Bad Hebron. Door leefden Ahinam, Sheshai en Talmai, Anak zine zeens. Hebron weer 7 jaar ver Zoan en Egypten opgebuurd worden. En ze kemen bad aan de Sheelran Eshkol en schneiden dort een rank af met een pongel windruven en droegen dem ere 2 op een stang. Ook granaatappel en vier nemen ze met. Dat toel kreeg nu her den nomen Eshkol.

op tiensteder med er vedstapen top for de evige folksgruppen van Kehat sine nokommen. De folksgruppen van de Leviten van Gershon sine nokommen worden twee steder uit dem halven Stamm Manasse gejeft. De Friestaat für de Deutschlonas, Golan in dat Landstreck Bashan en Beerstera met ihre Weidstappen taub. En van dem Stamm Isachar Feiersteder, Kishon, Daberat, Jarmut en Enganim met ihre Weidstappen taub. En vom Stamm Aser Feiersteder, Mishal, Abdon, Helkat en Rehob met ihre Weidstappen taub. En van dem Stamm Naftali Dreisteder, de Friestaat für de Deutschlonas, Kedesh en Galilea, Hamot Dor en Kartan met ere weidstapen taub. Dit waren alles taub 13 steden met weidstapen taub, wat de Gershonite jeheerden. De eeuwige Leviten, de volksgruppen van Meradi zine nu komen, kregen van dem Stamm Zebulon feiersteden, Jokneam, Karta, Dimna en Nahalal met ere weidstapen taub. En van dem Stamm Ruben feiersteden, Bezer, de Friestaat voor de Deutschlonas, op de hoge staplandschaft in Jahaz, Kedemot en Mephaat met ere weidstapen taub. En van dem Stamm Gad feiersteder, Ramot en Gilead, de Friestaat voor de Deutschlonas, Mahanaim, Heshbon en Jazer met ere weidstapen taub. Al deze 12 steder jehirden de ewige Leviten, de Volksgruppen van Merari zinen nu komen. Alles taub kregen de Leviten merden in dat land, van de Israeliten 48 steder met ere weidstapen taub. Bij deze steder wie dat immer de staat in dat weidland rondom, zo wie dat bij alle steder. Zo jeft de Heer Israel dat ganse land, wat hij ere voders geschworen had te geven, en zij nemen dat aan en woonden door binnen. En de Heer jeft aan rondom vrede, zoals hij ere voders dat versproken had. Keiner van ere vriend kon jeen aan bestonen, wils de Heer jeft de alle in ere gewalt. Zo had de Heer al zijn versprekingen erveld, nost wie uitgebleven van dat gode, wat hij zijn volk Israël versproken had. Kapitel 22. Josua roept de mana van de stam Ruben, Gad en den halven stam Manasse, en zet aan. Die hebben alles gedonen, wat Moses, dem Herrn zijn deiner, junt gezegd had, en hebben al mijn wet befolgt, wat ik junt vergezegd heb. Die hebben junne breider deze ganze tijd niet verloten, en hebben vastgeholen aan dem Herrn, junen Gott, zijne geboten. Nu oberhaft de Herr, jun Gott, junen breider vrede verschaft, zoals hij dat versproken had. Nu darf je tregonen, no de woonsteden en jun aufgoot, wat Moses, dem Herrn zijn deiner, junt on Janzit van Jordan gejeeft haft. Neemt dat ober je neef door met, dat je dat ook daunen, wat Moses, dem Herrn zijn deiner, ongeordnet haft. Dout den Herrn, junen Gott leven, en aan zijne wee gonen, en zijne geboten houden, am trüb blijven, en am met jun ganse toort en met al jene kraft deinen. Josua zeien aan tom afscheid en leid aan gonen, en ze jengen no ere woonsteden. De eine halft van dem Stamm Manasse had Moses er aufgoot aan Bashan gejeeft, en de andere halft jeeft Josua er aufgoot mank ere breider aan de wasne Siedjordan. En als Josua aan no ere woonsteden gonen leid en aan zeiend, zeet hij to aan. Die reizen rijklich beloren trigne huis, met zelva, gold, koper, isa en veelkleider en een grote heerd fei. Deilt dit kaptool van jene vriend met jene stambreider. Zo trokken de mana van de stam Ruben en Gad en den halven stam Manasse van de andere Israeliten waag van Silo, wat am land Kana anlicht. En zij reisden los om in dat land Gilead eer aufgoot te traken, wat ze nur dem Herrn zijn woord durch Moses gearven hadden. Als ze dan bij de steiner Kranz om Jordan kämen, wat nach hem land Kana anliegen, büden de mana van Ruben, Gad en den halven Stamm Manasse, door om Jordan einen grauten schmocken altoa. Als de Israeliten de norecht hierden, horcht, de mana van Ruben, Gad en den halven Stamm Manasse haben an de Grenz van dat land Kana an, bij de steiner Kranz om Jordan, en jane kon dat israelitische land einen altoa gebüt. Dan kämen alle mana van Israel en Silo taub, om jeen antum kampf te gonen. En de Israeliten schekten nur de mana van Ruben, Gad en den halven Stamm Manasse en dat land Gilead, den priester Pinhas, Eleazar zijn zeen, en met am taub tien leider, uit jeder Stamm van de Israeliten einen, en jeder einer van aan wie de leider en zijne volksgrupp, eva